Kim, wat doe jij hier nou baas bij iets met je werk? Wat doe je hier nu? Hij stond op mijn kist, kan je de gewijken stoja raken zonder. Elbasa, broekonona kan hem haren. Hanger de magie niet, kan ik het zijn niet. Shinkafa gaat ik al gajia dat je hadden magie. Kauwen naar aan een asabar kun. Zoet kin lumana, kan ik het zijn. Magista, na sa kowane abinci ya zama na musamman. Duk lokaci na musamman da ba za a iya